Terug liggend erg wordt weggedeeld. Hij aan het bewijzen naar een binnen die onvindbaar niet zien. In haar eigen kolom wortel. Hij loopt met kamelen naar de planeten in face of the world. Loopt met anonymous vision. In my uncompleted self. I remember my first breath in water, all around me in selfless transparency.